0: Ja, nou was het die stad wel oud, half wel oud. Maar hallo, dan zei.
1: Maar
0: ze voor ja. Ja, van ga je nog misschien niet toon wordt verzaal.
1: Ik kan ook maar doen swingen la la mi ben ik en ik heb er dan ook maar wat bij de mesa dat ook maar ja zo ah maar ik doe swingen kelo ik kan het zien ah wat bij een man en hij heeft bij een swing la lang dat nog nog voor ja nee ja ah een man daar op mijn de ouja la kwa ik kan het zien al maar ik kan het zien ik van af en misschien niet wat er is van mijn mobiel is het wat kolen ze de hoe de zou van al dat nog hoe je al kende al die kusia. Porque eu puxei, ah, eu que puxei, ah, eu que falei, ah, salma, ah. Yeah. E aí, quando eu coloco no supervisor, eu falei, luz com caramba, eu falei, que ele manda, porque eu puxei, ah. Mm. Ah, mesmo que eu falei, foi, ah, porque eu agradeci, eu era com a uma, ah. É. O aço, eu aço, o suíno, o lac, ele vai pegar, o suíno, o lac, ainda com o foi, ah, né, eu vou suíno, ah. Memo de mulher swing ala la ya teve swing ala kare chi ah pois me dite aí ala o mundo mudou um baile ah deu não faz o pua pula ele o suba da oh
0: ai não sai da mangue
1: mas copa ya quaco ya mongue no pouco
2: ya dia vou ler
0: as ya
2: ler as sei vou ya na failo at vou ler ler ele to for tanta melon finalo ya e matango fie u ma finalo wa ta upu e le fa pe
0: fie u ma ta to
2: ma na ya u ma finalo ya ma lo fa wa ta to pese
0: ya ole wil ta to
2: ya le ta no ma ya
0: ta lo fa fa lo
3: alo fa ma lo
2: sai fu ma ni ya lo
3: sunga
2: sai la ba wa ma ta ya